Elke dag luister ik naar het Hoge Noorden, omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's, met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten.

muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven, check onze site.

0: Dit Radio Noordzee internationaal commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Camel filter. Veel milder. Gewoon geweldig lekker. Camel filter. 25 voor 1,75. Yeah, it's
2: a great. Stel dat u zelf een tampon zou maken. Zou u de bovenkant dan recht maken of rond? Zou rond dan niet logischer zijn? Amira tampons hebben zo'n ronde top. En Amira tampons zijn nu 25 cent goedkoper.
3: The Collective Consciousness Society, or kurz CCS. I want you back, I'm Kittle von Jackson 5.